0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Word wakker elke

0: Er is nog een nieuw Unknown, The Juice. En dit wordt het als Harry Styles, wat voor onze singer The American Girls. Dat is zo'n 20 minuten. En na 5 goeiemorgen is je nog niet ingeschakeld met mijn naam Fanny. Kom met jouw Sunrise Shake-Up Show. En dat is wat we doen zo vroeg ochtend. Hoop je het je kopje koffie al gereed. Want ik heb nog voor jou lekker muziek. Kom eens kijken zo'n beetje naar die verkeer en die nu op die paai is. Ik weet, die paai gaan zo'n beetje stil wees. Nog zo'n paar dagjes. Maar van volgende week af gaan het lekker bezig raken. Als gevolg van die schoolvakantie wat klaarmaak en die kinders wat weer terug gaan school toe. Maar ons begin daar op die N1 inbound direction westbound. There's fire and smoke on the N1 inbound at ramp from Marine Drive. That's the R24 left. The lane is closed. The drive carefully. That's just came in. And then also on the N2 inbound direction westbound, the roadworks on the N2 after ramp from airport approach road west. Expect the lane closes. The drive carefully. And then there's the slow moving traffic still happening at the Saluri Pass. That is direction looks like now it is it's direction I can't really see, but it's on both sides maybe. And it is towards Somerset West and Grabo. That's slow moving traffic on both sides on the slow response. So I'm not sure exactly what the problem is. If you do come across anything or in that area, please let me know on our WhatsApp line. Or if you encounter any other problems on the road, please let me know on our WhatsApp line 021-100-6936. Ik heb nog lekker muziek hierna, Elvis Blue. Morgen kan Marco.
1: Your community station. Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via HeldebergFM.co.za.
1: This is Helderberg FM

0: So let me know on the WhatsApp line, are you team Young Blood or are you team She Looks So Perfect? 021-100-6936 en terwijl ek wacht, Revens is hier met Liefde Generatie.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Elsje met Swimmer Set, en voordat het ons vertop ek met Robin Schulz, Nico Santos en Paul van Dyk Hart met In Your Arms for an Angel, en dan voordat Coldplay Adventure of a Lifetime. Bly ingeskakel vir nog een lekker muziek hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 8 uur.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Elton John and Dua Lipa with Cold Heart. Good morning. Welcome to it. It is 13 minutes to 12 and time for me to love and leave you. Christy Hansen's in studio. Hello, Christy.
1: Hi, Marlies. Gaan dit vanmôre?
0: Goed, dankie met jou.
1: Lekker, lekker, lekker. Jy het my nou verras, Steve, vir my sê. Ek het gedink aan die môre is naweek.
0: Ja, vrijdag. Is kwart voor die naweek.
1: Ja, ek het nie gedink aan die, en my dag is my beter nou.
0: Oh, ek is blij om dit te hoor. Hi. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Day?
1: Ons gesels nou, 12:30 met Johan van Sail van Sail Oogkundiges. Hy is altyd interessant met al die brille en speciale aanbiedinge en dinge wat hy het. En dan kwart oor 1 is een baie interessante ene. Kyk, is belastingtyd.
0: Yes.
1: Lois C.S. Estreisen, hy is van SARS, nou, ons een bykie van vraag.
0: Oeh, okay.
1: Ek weet wanneer is die afsnijdatum,
0: ja.
1: Indien, enzovoort. So ek dink, dit is nogal ene wat hy ook moet luister na.
0: Wonderlik, okay. Maak seker jy bly ingeskakeld daarvoor, baie belangrike inlichting in jou richting, vandag op jou daily date. Christy, geniet het.
1: Dankie.
0: Ek sien jou morgen op 'n vrijdag.
1: Ek kan nie wacht nou nie, want morgen is het vrijdag. Nou besef ek het vir die eerste keer vandag.
0: So my vinnig, nadat jou show klaar is, gaan het vrijdag wees.
1: Absoluut. Dus
0: nie om die draai. Bly ingeskakel en keur saam met Christy Alipad tot en met 3 uur toe. Natuurlik lekker musiek in jou richting en so bietjie belangrike inligting vanaf SARS. So moet dit nie misloop nie. That is all I've got time for. I have to love and leave you. And we'll be back again tomorrow morning, like I said, for a Friday edition of the show. Office Hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. It's been such a pleasure. I'll meet you tomorrow here bright and early 9 a.m. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Dis Kylie Minogue op Helleberg FM spinning around. So 7.5 minute oor 1 middag sê vir my Christie, hoop het gaan baie goed met jou. Is donderdag 16 juli. Ja, ons is in die tweede helfte van juli maand, nee, dan is ons al amper in augustus. Maar ek hoop het een lekker oggend so ver gehad en een lekker middag so ver. Ek hoop alles loop sommer baie mooi daar by jou. Nou, een belangrike ene, net hier nagesels ons met Aloysius Estreisen. Hy is van SARS en hy gaan vir ons bykie meer inlichting gee oor as dat ook vraag is, of dinge is waar jy, oor jy twyfel met jou belastingopgawe, waarom om in te dien ensovoorts, ag al die dinge wat jy oor bekommerd is, gaan hy dan vir ons beantwoord, so bly ingeskakel daarvoor. Ons gesels met hom hier op Helderberg FM net hierna.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you.

0: het gejok, ek kort jou vir het gehad, Jamelia, superstar, en ook geluister na American Authors, Best Days of, liever Best Day of My Life, ek hoop het is een goeie dag vir jou ook vandag. Ons is amper by ons 2 uur nies, kom ons kyk wat jy kan verwag in die volledige bulletin om 2 uur, onder andere, Monica Dubey, sy gesin onthul, een vorige sluipmoord poging op haar, en Eskom kry goedkering vir die stichting van sy Eskom Green filiaal. Bly gerus ingeskakel, ons het meer oor die stories en een paar ander in ons volledige bulletin om 2 uur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
3: Turn it up.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
2: helderbergfm.co.za.
4: This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Numbers.